0: Aldi -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de achtste finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal, nadat ze tot de 86e minuut 0-2 achter stonden. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
6: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Voor de 2 goals kunnen wij wat beter doen. Goed analyseren en dat proberen eruit te halen voor de volgende wedstrijden.
5: In de achtste finales spelen ze in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon, want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 23 graden. Vanaf morgen meer zon en weer een paar graden warmer tot een graad of 25.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
0: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen.
4: Met kortingen.
2: Tot 50%.
0: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
0: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Pompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
9: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

consequences. What do you need? I'm asking you a question.

0: bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Rockwerchter.
3: 4 dagen.
2: Tomorrowland.
3: 6 dagen.
2: Lokerse feesten.
3: 10 dagen.
2: De zomer van Willy.
3: 28 dagen.
2: Willy zendt live uit van op het Willy-terras van M-Leuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
4: Live music matters. Willy.
2: Check het volledige programma op willy.radio.
5: Het zijn solden in de designer outlets van...

0: Solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
2: Auto5.
3: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
4: In Walibi!
5: En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Kom koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsas.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de achtste finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal. Tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
5: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
4: Ook voor de supporters was het bang afwachten tot het einde. Een schok van opluchting trok door ons land, ook op de dagraadplaats in Antwerpen.
6: Ik kon het bijna niet geloven. Ik was zo blij.
7: Waanzinnig gewoon. Echt. Ik had het niet verwacht.
8: We hebben 3 goals gezien, dat is het belangrijkste. Fantastische wedstrijd, onverwacht, maar toch blijven volhouden en ervoor gaan.
9: En dat is typisch België. Telkens doen ze het toch. Dat maakt mijn hart echt warm. Big Rom, I love you.
4: Ja, voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Een analyse door sportjournalist Jarno Berto.
10: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne, al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kapblok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
4: Want ze spelen dus de achtste finales in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever gisteren. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. Het is ook nog altijd onduidelijk hoe die brand kon ontstaan. Mogelijk liggen werkzaamheden aan het gebouw aan de oorzaak. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
11: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men van het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
4: Een branddeskundige van het parket onderzoekt dat nu. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. 16 anderen raakten gewond. En we eindigen het nieuws hoe het begonnen zijn met de Rode Duivels. Want die hebben gisteren niet in hun rode truitjes gespeeld, maar in de blauw-roze Magriet truitjes. Dat moest van de FIFA omdat ze anders in het rood zouden spelen tegen het groen van Senegal. En die twee kleuren zijn moeilijk te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn. Of het nu door de truitjes komt dat ze gewonnen zijn, dat zal de volgende wedstrijd duidelijk moeten maken. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
3: Live music matters.
2: De ja. Zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.
12: Ja, goedemorgen. Het zou kunnen dat we een klein beetje hees zijn doordat vele vloeken, maar vooral doordat luid.

komt er nog wel in, hoor. Nog een volgende keer. Binnenkort. Komende maandagnacht om 2 uur, dat wordt de volgende keer. 7:05, een hele goede morgen. Ik heb twee woorden, twee namen eigenlijk. De Yuri en de Rudy. Jongens, wat was dat? Echt, wat was dat in godsnaam? Ik ben blij dat ik ben blijven kijken. De volle 120 minuten, doe er nog 10 bij. Het was dik 2 uur van 8. Het is er misschien een klein beetje aan te horen, mijn excuses. Maar jij zit vast in hetzelfde straatje. Of ben jij van het type dat met de rust is gaan slapen en nu verbaasd wakker bent geworden? Het zou zomaar eens kunnen, natuurlijk. Hoe dan ook, samen komen we de dag door met de beste muziek hier op Willy. The Kids was al een goede aftrap. Dit is Lola Young from Down Here. Goedemorgen.

0: waren bange minuten.
1: De 120ste minuut vooral van België tegen... Tegen wie hebben we gespeeld gisteren? Ik ben het echt vergeten, Jesus Christ. Tegen wie hebben we nu gespeeld vannacht? Oh, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dat doet een mens dus. Wacht, even luisteren naar dat magische moment toch wel.
2: 8. Number 8. Why will play the ball? And the number 8 in green... Kicks the foot of the
1: hij geeft hem.
2: Attacker.
1: Kicks the foot. Penalty voor België. Penalty voor de Rode Duivel.
3: De zomer van Willy.
1: Senegal, dat was het. dat was niet gespeeld, echt waar. Zo goed kan ik niet acteren. Maar goed, de jury deed de rest. En voilà, 3-2 na 130 minuten voetbal. En wij zijn goedgezind opgestaan. En maandagnacht moeten we tegen de VS voor de 8e finale op het WK. Goed, dag 1 van Werchter vandaag. Het is donderdag. Even kijken, het is 2 juli. Rock Werchter begint vandaag officieel met onder andere de War on Drugs op het podium. Mumford & Sons, die sluiten dag 1 af. Voor de rest heb ik nog The Prodigy, Tom Smith en Kasabian zien staan. En ook Triggerfinger komt spelen vandaag in Werchter.
3: Willy, Music Matters.

Anthony Doherty en The Libertines Can't Stand Me Now. Laat gerust weten in de app wat jouw plannen zijn vandaag. En vooral hoe jij denkt deze dag door te komen. Misschien kunnen we elkaar wat tips geven. Ik heb net een gewone koffie besteld met daar een espressootje extra bij.

0: de zomer van Willy. Live music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Billy. Live music matters.
1: Het is 7:05 op deze donderdag, de 2e juli. Een hele goede morgen. Welkom bij Billy. Op de voorpagina van de kranten geen woord over de Jury of de Rudy. De Rode Duivels, dan, die waren gisteren al gewonnen voor de kranten. De kranten waren al gedrukt voor we gewonnen hebben gisteravond. Dus geen nieuws in de kranten, op hun sites wel natuurlijk. Veel nieuws over Rock Werchter ook, want vandaag is dag 1 van 4 dagen muzikaal feest daar in Werchter. Stijn Meuris, onze Stijn, die staat vandaag met Monza in Club C. Na 25 jaar staat Stijn nog eens op een podium van Rock Werchter. En voor de rest een opvallend Nederlandstalige dag vandaag in Werchter. Young Yellow die mag het festival aftrappen. Daarna is er dus nog Monza, ook Zwangere Guy komt langs. En Mario Goossens die mag 2 keer aan de bak vandaag, bij Monza en bij Triggerfinger. Een van de headliners vandaag, naast The War on Drugs, is dit Kasabian.
0: Music matters. Willy.
1: Laat gerust weten als jij gaat en wat jij zeker gezien wil hebben vandaag in Werchter.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
4: Willy.
5: Music Matters.

Ook toen al was Johannes zijn naam. Johannes Verschaven met The Van Jets. The Future. Even tot rust komen dan met de classic van David Bowie, Space Oddity. Voor we naar Cheap Cult gaan luisteren. Formaldehyde.

En hopla, de kosmos in verdwenen. David Bowie, Space Oddity hier. Mijn innerlijke Rudy Garcia die mag even plaatsruimen voor mijn innerlijke Ben Krabbe, want het is weer zover. We gaan de finale spelen. Maar dan een finale zonder blokken. We zoeken enkel een drieletterwoord. De tip, je raadt het nooit, is hoofddeksel. Een hoofddeksel met drie letters. Dat zoeken we in de Willy-app. Kan je ook een prachtige hoofdprijs opleveren. Ook dat is een tip. Nu laat weten in de Willy-app.

3 letters moet je sturen in de app. De tip is hoofddeksel. Nog een tip misschien. Rudy Garcia had er eentje op tijdens de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK. Prachtig exemplaar was dat. Die hele outfit trouwens.

0: Geniaal nummer van The Romans, Someday Cindy. Oh ja, die pet gaat naar Geert. Pet, dat zochten we.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal na een rollercoaster van een match. Want tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. De winnende goal kwam pas aan het einde van de verlengingen, dankzij kapitein Yuri Tielemans, die ook al de eerste goal scoorde.
6: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
5: Voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Sportjournalist Jarno Berto zat in het stadion.
7: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne, al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
5: Bij de supporters in ons land was de ontlading in elk geval groot.
8: Telkens doen ze toch big run. I love you.
9: Ik kon mijn mama niet geloven. Ik was zo blij.
8: Het zijn de meest jullie België ter bestaat.
10: Echt super fantastisch. Heel veel ontlading, denk ik. En een gevoel toch wel van euforie.
8: Het is echt ongelooflijk. Die België, dat is altijd zo. Hè. Echt een tricolore. Ik slaap daarmee.
5: Maandagnacht mag de vlag van onder zijn kussen, want dan speelden de Duivels hun achtste finale tegen de VS. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen sneller verkocht, ongeacht het EPC-label of de locatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
11: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de goesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
5: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3 keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. En in Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen. Dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond. Onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog in 2022. En Céline Depp had vorige week het meest bekeken YouTube-kanaal ter wereld. Depp is een Belgische influencer en maakt filmpjes over voetbal. In haar video's zijn vaak wereldsterren te zien, zoals Cristiano Ronaldo of Erling Haaland. Vorige week haalden ze meer dan 1,1 miljard views. Dat is zelfs meer dan de beroemde YouTuber Mr. Beast. Céline Depp is 26. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
4: Live music matters.
1: De zomerfamilie. Nellis de Kaluwe.
12: O dierbaar België, we staan plots in

ruikt verdacht hard naar de jaren 80, hè? Dat hele nieuwe album eigenlijk. Absoluut de moeite om eens te checken, de nieuwe Mauro Pawlowski. Maintained Love. Rock Werchter begint vandaag. Het is dag 1 van de Rock Werchter. Het is donderdag, hè. Goedemorgen. En dit gaat als toekomstmuziek klinken, want het zal zondagavond wellicht weer klinken op de weide aan de mainstage van Werchter.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Kom koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Willy. Music Matters.

Vijf voor half negen op deze donderdag, de 2 juli van 2026. Dag 1 van Rock Werchter. De grote afwezige op alle zomerfestivals, overal, is Nothing But Thieves. Maar die komen dan ook naar de AFAS-dome eind januari. Evolution.

De kranten, de online kranten staan er vol van de Jury en de Rudy. En de Romelu natuurlijk. Wat een gekke wissels waren dat, maar ze hebben gewerkt. Tankfly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is jam. Wat er ook werkt, wat er ook gaat werken, dat is de meest muzikale zomer ooit, is dag 1 van Rock Werchter. En wij vertrekken maandag richting Leuven. Vanaf maandag kan u ons bezoeken op het terras van M in Leuven. Met heel wat muzikanten die ook een sessie komen spelen. Dit kwamen Sons spelen vorig jaar.

Vanaf maandag ben je meer dan welkom op het terras van M in Leuven. Een hele zomer lang kamperen we daar elke weekdag, behalve woensdag, met heel wat muzikale intermezzo's. Je kreeg net het muzikale intermezzo dat Sans vorig jaar gaf daar aan het terras in Leuven.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: This is a mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen. Krevel.
11: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
10: Krevel. Leef beter. Adventure is everywhere.
12: Kom naar de solden.
13: Nee, solden.
12: Solden?
13: Een S, solden bij AS Adventure.
12: AS, dat is ook al mijn S.
13: Ja, solden bij AS Adventure.
12: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
13: Nee, het is solden.
12: Shit, hè.
13: En zondags open.
12: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
10: AS Adventure.

0: Vreugdekreetjes richting achtste finales. Maandagnacht om 2 uur, dan moeten we het opnemen tegen de VS. U2.
1: De zomer van Willy.
2: Live Music Matters.
0: Live Music Matters, zeker deze zomer en ook in de zomer van 1971. Op 2 juli 1971, exact 45, wat zullen we zeggen. Zoveel jaar geleden speelde Queen zijn eerste live concert aller tijden. Zijn eerste live concert ooit in Surrey College. Met de bezetting zoals we die vanaf toen ook kenden. Queen, legendarische liveband natuurlijk. Ze hadden nog heel wat hits te komen in 1971, maar ze hebben heel wat hits gespeeld al. You're My Best Friend, Another One Bites the Dust en I Want to Break Free staat er allemaal in de eerste playlist.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Dit komt uit een live sessie die ze bij de BBC speelden. Nou,

Live Music Matters bij Willy de hele zomer lang, altijd eigenlijk. En wat een live band was Queen. 1971, deze dag in 1971, 2 juli, was de eerste show in de bezetting met Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor on the drums en John Deacon. Queen as we know it, zeg maar. Ik kreeg een live sessie die ze speelde voor de BBC een hele tijd geleden. Dit is Fontaine's DC en Bug.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
0: De Vos Lemmes.
4: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Analisten zijn kritisch voor onze Rode Duivels. Ze wonnen gisteravond wel met 3-2 van Senegal en staan in de achtste finales. Maar analisten zijn het er dus over eens dat Senegal wel domineerde. Ze noemen onze winst zelfs een mirakel. Ze zagen veel toeval, weinig druk en veel foute passes. De bondscoach moet zijn tactiek herdenken. Dat vindt ook sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
6: Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho. Want over 5 dagen is er alweer een match in om naar uit te kijken tegen het gastland Amerika. En Trump komt, is ons gezegd. We hebben de lat voor de bondscoach op de kwartfinale gelegd. Wel, die lat ligt daar nog altijd, want dat is nog altijd haalbaar.
5: De Duivels spelen maandagnacht tegen de VS hun achtste finale. Volgens diezelfde analisten is dat zeker een haalbare kaart. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen sneller verkocht, ongeacht het TPC-label of de locatie. Dat ziet zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
7: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de hoesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
5: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3 keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen, dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond. Onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog in 2022. En in het zuiden van Frankrijk is gisteren een grote natuurbrand uitgebroken, niet zo ver van Narbonne, dat meldt de brandweer. Zo'n 600 hectare natuur is al verwoest. Door de hitte en de hevige wind kan het vuur zich snel verspreiden. Er zijn meer dan 400 brandweermannen en vrouwen ter plaatse om de brand te blussen. Verschillende wegen zijn daar ook afgesloten. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25, ook het weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
4: Live music matters.
0: De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.

Je hebt elke riff al wel eens gehoord op een of andere manier, maar toch blijft dat goed, hè, de nieuwe van de Rolling Stones in The Stars. Volgende week vrijdag komt Foreign Tongues uit, de plaat waar dat nummer op zal staan. Hier zie je zondag nog in het OLT, nu op je radio. Ik heb het over The Black Crowes. Als jij erbij was, laat gerust weten wat je ervan vond in het Openluchttheater Rivierenhof.

Het angeltje van de Black Crowes, Sting Me. Het wordt een prachtig festival weer de komende dagen. En dat treft, want Rock Werchter begint vandaag. Met vanavond dit galmend over die weide. Ondergaan zonder bijt wordt prachtig. The War on Drugs, Under the Pressure.

0: gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.

Die bassist heeft er zin in, hè? Ginzu, Snow White, is 17 jaar stil geweest rond Ginzu, de band uit Brussel. Ze hebben zich nooit iets aangetrokken van algoritmes, marketingstrategieën of wat dan ook. En dus draaien we ze met veel plezier op jullie. Zeker als ze nieuwe muziek maken, kreeg je net Snow White, de nieuwe van Ginzu. Deze meneer volgende week in de tuin van M.

over exact 7 dagen, over precies een week, dan staat Admiral Freebie in de tuin van M gratis te spelen. Voor jou als je wil, je bent meer dan welkom. Wordt een prachtige, zwoele zomeravond, daar kunnen we vanuit gaan. Je kreeg Rags and Run.

en in Leuven. Daar komt hij ook langs, Frank van der Linde van De Mens. En dit heerschap komt ook een muzikale sessie spelen op ons terras daar in M. Pelican Dealer op 20 augustus. Jij bent welkom op ons terras vanaf nu maandag. Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, de hele zomer.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

De Jury. En de goal! België op 3-2. Jury Tielemans. Hoe mooi, hoe rustig, hoe knap kan je penalty binnentrappen in deze fase van de wedstrijd. Oh, dierbaar.

Dat heb je met een WK dat zich voornamelijk 's nachts afspeelt natuurlijk. De voorpagina's van de kranten, daar valt niks over de Rode Duivels te lezen. Maar online, jongens. Iedereen moet zijn mening kwijt. Ik ben persoonlijk wel fan van Rudy Garcia, onze bondscoach. De outfit, het notitieboekje, de slechte ideeën tijdens de wedstrijd. Echt allemaal. En de resultaten gelukkig ook. Maar goed, muziek nu. Royal Otis, If Our Love Is Dead. Was de kort nachtje? Boah, valt

Normaal gezien vind je ze terug aan de andere kant van de wereld. Nu achter onze hoek, op de weide van Werchter. Morgen Royal Otis. If Our Love Is Dead. Ah, ja.

0: Congratulations aan de jury en de Rudy en al de rest. Als jij naar Werchter gaat vandaag, voor de komende dagen, heel veel plezier. Als je niet gaat, maak er ook een fijne dag van.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je een spel doorvallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Solden bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
10: Zalando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen. In Brussel Expo maken op dit moment zo'n 7000 studenten het toelatingsexamen geneeskunde. Het examen gaat voor het eerst weer door op één locatie en met pen en papier. Nadat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT.
16: Ik vind dat wel beter dan op computer. Het is ook voor iedereen gelijk op dezelfde locatie. Voor iedereen dezelfde kansen.
17: Heel zenuwachtig. Je hebt maar één kans, ja. En daar doen superveel mensen mee, dus we zullen zien.
15: En de examencommissie neemt nog meer maatregelen.
18: Dat wil zeggen dat we zowel op zichtbare als onzichtbare manier fraude zullen detecteren. Zij mogen geen enkel eigen materiaal mee binnennemen en ook voor een smartwatch of horloge moeten thuisgelaten worden.
15: Aan de opleiding geneeskunde kunnen maar 1878 studenten starten, degene met de beste punten. Morgen is er ook de toelatingsproef voor tandarts, zaterdag die voor dierenarts. Wie een masterdiploma haalt, heeft de beste kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van VDAB in het Nieuwsblad. Opvallend ook tuinaanleggers en vrachtwagenchauffeurs vinden snel een job. Die scoren beter zelfs dan bijvoorbeeld biologen of geschiedkundigen. Je kan trouwens al een opleiding tot vrachtwagenchauffeur volgen vanaf het vijfde middelbaar, nog voor je rijbewijs op zak hebt dus. Afwisselend zon en wolken vandaag, met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
19: Live music matters.
20: De zomer van Willy. Annelies Ory.
21: Deze donderdag verdient muziek van Nick Cave, van de Ramones en van The Strokes. Goedemorgen.

Deze groep is intussen een vaste waarde tijdens de zomer van Billy. Vorig jaar lieten ze onze tuin in Leuven helemaal vol lopen op een donderdagavond. Nu keren ze terug voor een intieme live sessie op maandag 27 juli. Kids with Buns. En natuurlijk ben je de komende maandag 6 juli ook al welkom. Want vanaf dan zijn we elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 11 uur te vinden op dat terras van M Leuven. Vlakbij het station trouwens. Met lekkere drankjes en gratis.

0: today.
1: Ik zie vandaag ook nog heel veel hartjes voor Nick Cave. Allemaal Willys die zelfs na 3 dagen nog altijd aan het nagenieten zijn van die show op Live is Live. Dat is lang geleden trouwens dat ik zoveel FOMO had. Gewoon omdat iedereen er al heel de week over bezig is. Als jij denkt, fear of missing out, dat haat ik ook. Zeker als het over festivals gaat. Schrijf dan nu al donderdagavond 30 juli maar in je agenda. Want dan kan je naar ons belofte festival komen in Leuven. Het hele jaar door zijn wij op zoek gegaan naar bands waarvan wij zeggen, hou ze in de gaten, daar komt nog iets van. Die hebben we dan een maand in de kijker gezet op de radio en online en een showcase laten spelen in de Charlatan in Gent. En 3 van die beloften die zie je dus ook aan het werk op donderdag 30 juli tijdens ons eigen Belofte Festival. Deze zal je daar ook zien. Dit is Blue Robin met Rats.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De zomer van Willy. Live music.

0: Young Folks van Peter, Bjorn en John. Op 7 augustus is dat nummer 20 jaar oud trouwens. Dus ja, dat fluit je al 20 jaar mee.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Ook vorige zomer hebben wij op ons terras in Leuven een pak artiesten uitgenodigd. En we vonden dit de ideale week om al die live-opnames nog eens te laten horen. Bij wijze van opwarming voor de komende weken. Een van de bands die toevallig 2 jaar op rij bij mij langskwam, dat is Sloper, de groep met de 2 drummers. Mario Goossens van Triggerfinger en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. En dat is altijd een klein beetje chaos als die langskomen. Want vorig jaar slaagde Cesar er bijvoorbeeld in om zijn drumstokken te vergeten. Hij heeft dan maar gele sambaballen gebruikt. Om je een idee te geven, zo klonk Sloper vorig jaar op ons terras met Changing Colors.
1: Willy.

Hoor je ze, die sambaballen? Changing Colors van Sloper, vorige zomer live op ons terras in Leuven. Straks dan blikken we ook al een klein beetje vooruit naar de eerste dag van Rock Werchter. Maar nu gewoon drie fijne platen na elkaar, want voor sommige mensen is het helaas ook gewoon werkendag. Focus moet er dus zijn en ik help je daarmee. Zometeen Eric Clapton en Phoenix na Bush.

0: Aisha the Sheriff van Eric Clapton. Een nummer dat op zijn album 461 Ocean Boulevard stond. En die 461 Ocean Boulevard, dat was gewoon het adres waar Clapton ooit verbleef om te herstellen van zijn heroïneverslaving. Zometeen een groep die zich tot de grondleggers van de Britpop mag rekenen.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 28 dagen.
1: Willy zendt live uit van op het Willy-terras van M-Leuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
3: Live music matters.
1: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels,
5: natuursteen,
1: parket, Impermo.
6: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen.
9: Met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
8: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Pompie, wij klussen mee.
10: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels,
5: natuursteen,
1: parket, Impermo.
4: Al vandaag nog jouw vloer in huis.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
14: Ze zijn officieel geopend.
15: This is a mussele van Lunch Garden.
14: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

faalde. In 2001 stonden ze ook al op Rock Werchter, onder andere dankzij dit nummer. Dit is Monza en Van Gootlos. Los.

Soete en Roos van Akker bekende mensen die net als zij een halve eeuw oud worden een reeks cliché rond 50 worden voorleggen. En ik kan je zeggen, aflevering 1 met de frontman van deze groep is zwaar.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Een goedemorgen. Wie in een groene buurt woont, heeft minder nood aan psychologische hulp. Dat blijkt uit een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit. Voorzitter Luc van Gorp.
4: We weten al veel langer dat natuur bijdraagt tot gezondheid. Ik denk alleen maar gewoon aan het maken van wandelingen in de natuur, waardoor dat je op een andere manier met je hartritme enzovoort omgaat om tot rust te kunnen komen. Zeker in de hectiek, zeker in de warmtefront waar we nu mee geconfronteerd worden. En het is uiteindelijk daarom dat we ook wel heel veel aandacht maken voor het klimaatbeleid.
3: Op de Heizel in Brussel maken zo'n 7000 studenten het toelatingsexamen geneeskunde. Het gaat voor het eerst weer door op 1 locatie en met pen en papier na fraudepogingen vorig jaar met ChatGPT. En de examencommissie neemt nog meer maatregelen. Jonas Brouwers.
5: Dat wil zeggen dat we zowel op zichtbare als onzichtbare manier fraude zullen detecteren. Zij mogen geen enkel eigen materiaal meer binnennemen en ook voor een smartwatch of horloge moeten thuisgelaten worden.
3: De 1878 studenten met de beste punten mogen aan de opleiding starten. Morgen is er het examen voor tandarts, zaterdag voor dierenarts. En in het noorden van Duitsland zijn 2 mensen overleden bij een brand in een ziekenhuis en zeker 34 anderen raakten gewond. De brand lijkt ontstaan op het dak van het radiologiegebouw. Patiënten en personeel daar werden geëvacueerd. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers. Met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Annelies Orie.
6: En nu vooral veel fun met Sheryl Crow en met mezelf. Een hele goede morgen.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Hard to Beat van Hardfi. Nog 4 nachtjes slapen en dan komen we weer met Studio en Al naar Leuven. We gaan weer 7 weken kamperen op het terras van M. Leuven. Een prachtig museum met tuin en vooral ook een bar met goede koffie, ijsjes en nog heel veel andere lekkers. Elke dag komen er minstens 2 artiesten spelen, maar op de donderdagen dan doen we nog iets extra's. Een filmavond, een comedyavond of gewoon een concert. Op donderdag 23 juli staan er bijvoorbeeld vooral veel goede vrouwen op ons podium. Want dan hebben we live sessies van voormalige belofte Teun en Siska Siska. En die laatste doet dan ook nog eens het voorprogramma van Hi Hi, die ik straks nog draai. Oh ja, en ik ga die avond ook zelf plaatjes draaien. Dus dat wordt sowieso gezellig. Een heel klein voorsmaakje nu. Dit is Siska Siska en Utopia.
1: De zomer van Billy. Live music that matters.

Dat is een vraag die ik mij in het leven ook al eens durf stellen. Meestal op een goed feestje, zo van nog even blijven plakken of stoppen op het hoogtepunt. Deze jongen die wordt door Pukkelpop de Rising Indie Prince of Heartbreak genoemd. De Rising Indie Prince of Heartbreak. Dat is een hele mond vol. Binnenkort komt hij helemaal uit New York naar Kiewit. Dit is Somber en Come Closer.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.

0: festivaltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budget vakantiepech?
2: Wat?
3: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
2: Oh nee?
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het zijn solden in de designer outlets van...

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: De zomer van Willy. Live music matters.

595 van Violet Grohl. Violet Grohl die ook naar Pukkelpop komt met haar eerste eigen album onder de arm. Een album waar ze haar vader eigenlijk niks over vertelde tot het er was, met platendeal en al. Helemaal zelf gedaan, of toch ongeveer. En nu iets voor iedereen die nog geen vakantie heeft en daar mogelijk een beetje van baalt. Dit gaat over fabrieksarbeiders die de hele week travakken om elkaar dan op vrijdagavond op straat te treffen. Dit is Bruce Springsteen.

Dark Matter van Pearl Jam uit de gelijknamige plaat die in 2024 uitkwam. Morgen, dan is het eindelijk zover. Dan is deze groep een van de headliners op Rock Werchter. Na 8 jaar staan ze weer samen op een podium. Jamie XX die zei het als volgt. Het is zoals met de Avengers, de superhelden dan. Die zijn ook altijd blij als ze elkaar terugzien. Dit is The XX en Islands.

0: Dat is in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
11: Amai, schoon.
10: Ja, ja.
11: En dat paste binnen jullie budget?
10: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
11: Mm, slim.
10: Prachtige keuken, hè?
11: Ja.
12: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
13: Ego Keukens.
12: Nu solden tot 30% korting.
14: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
15: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
17: In Walibi!
18: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
19: Even bollen. Iedereen moet het weten.
20: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
21: Code Yellow!
22: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
23: Amai, dat is internetjes.
22: Info op telenet.be.

0: Een goede streep jaren 80. I ran van A Flock of Seagulls.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Ik had je vandaag ook nog een nummer van Hi Hi beloofd. De groep rond frontvrouw Anne-Sophie Ogen. Ze staan morgenmiddag ook in de Club C op Rockwerchter. Maar mocht je daar niet geraken, we hebben nog een herkansing. Op donderdagavond 23 juli dan speelt Hi Hi ook bij ons in Leuven in de tuin. En overdag kan je dan ook onze belofte Teun en Siska Siska nog meepikken. Vorig jaar kwam Hi Hi ook langs voor zo'n gezellige live sessie. En dat klonk toen zo. Dit is Hi Hi en Haal.

Benieuwd naar Hi-Hi bij ons en op Rock Werchter. Ah ja, en ook op Cactus Festival en op de Lokerse Feesten. Die zijn eigenlijk echt goed bezig. De volgende groep ook. Alleen al een tikkeltje langer dan Hi-Hi. Dit is Soulwax. Met Too Many DJs.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. De slachtoffers van de brand op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw. 1 iemand was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
7: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is. En die is echt wel heel, heel gehavend.
6: Over een uur krijgen de bewoners meer informatie. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie heeft op Rock Werchter al verschillende festivalgangers betrapt met drugs. Er werden al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Vroeger waren de controles vooral op en rond het festivalterrein, maar nu controleert de politie ook bij aankomst op de camping. En benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot €1,85 aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot €1,96 per liter. In Thailand heeft een kind zeker 8 boeddhistische monniken doodgereden tijdens een processie. Het kind deed dat met de camion van zijn ouders, dat bevestigt de politie. De monniken wandelden langs de kant van de weg toen het ongeval plaatsvond. Zeker 10 anderen raakten gewond. En de kans dat u een Maria of een Mark in uw familie hebt, is bijzonder groot. Het zijn de meest voorkomende voornamen in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stadbel. Ons land telt bijna 97.000 Maria's en 60.000 Marken. Om de lijstjes volledig te maken, bij de mannen staan Jean en Patrick op 2 en 3. Bij de vrouwen Marie en Nathalie. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
5: Live music matters.
4: De zomer van Willy. Annelies Orrie.

Voilà, de middag is ook weer goed begonnen. Ik durf te wedden dat er op sommige bedrijven zelfs stiekem luchtgitaar gespeeld is. Deze dame die is dan weer van het dansen op blote voeten. Dat mag van mij trouwens ook. Tenminste, als ze niet te hard stinken. Hè? Met die zomer en die sandalen en die slippers. Weet nooit. Dit is Florence and the Machine.

Interpol en Slow Hands. Intussen is de zomervakantie echt begonnen en dat is voor jou mogelijk het moment om een instrument te leren spelen en misschien zelfs een band te beginnen. Weet wel, de deadline voor Humo's Rock Rally, die was dinsdag. Dus als je die net als Blue Eye ooit wil winnen, dan ben je helaas net te laat. Dit is Blue Eye en Alive.

0: Blokwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 28 dagen.
0: Willy zendt live uit van op het Willy-terras van M-Leuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Dolde bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando.

0: Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Adventure is everywhere.
9: Kom naar de Solden.
10: Nee, Solden.
9: Solden?
10: Een S Solden bij AS Adventure.
9: AS, dat is ook al mijn S.
10: Ja, Solden bij AS Adventure.
9: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
10: Nee, het is Solden.
9: Shit, hè.
10: En zondags open.
9: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
8: AS Adventure.
11: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
14: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
16: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
17: Torfs! Mannekes,
18: Pompie,
17: heb je dat gezien?
18: Heb je wat gezien?
17: De grote zomerdeals bij Gamma.
18: Ja, ze doen
19: met kortingen.
18: Tot 50%.
17: En de bon in de folder.
18: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
19: Ook gezien.
17: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
19: Pompie, wij klussen mee.
20: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
21: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
22: Krevel. Leef beter.
23: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

Shine a Girl van David Bowie. En nu ga ik een band draaien die de komende tijd 3 keer naar België komt. Ze staan zowel op Cactus Festival, op Rock Zottegem en op Rock Olme. Ik heb het over Stone. Dit stond op hun laatste plaat. Dit is

0: de zomer van Willy.
1: Live Music Matters.
2: We zijn deze week alle opnames van de voorbije zomers nog eens aan het bovenhalen. We hebben zoveel live sessies al opgenomen dat we dachten, te mooi om die allemaal in de kast te laten steken. En dat doen we natuurlijk ook om je warm te maken om vanaf komende maandag naar Leuven af te zakken. Want vanaf dan zitten we 7 weken lang op dat terras van M in Leuven. De volgende band, die was er in 2024, heeft toen een prachtige sessie gespeeld. Dit is Nova Star met Look At You Now.
1: Really? Music matters.

0: Ik moet zeggen, ik ben wel fan van dat solowerk van Lennart Korevits. Je hoort hem hier als Lenny Lenny met Tambourine. Compact Disc Dummies staat even op pauze. Maar dat kunnen wij wel aan.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
8: Willy. Music matters. Willy.

0: Dat is zo schoon, Kelly Watch the Stars. Van Air. Ik was al eens gaan kijken of Roos hier al is. Ook om haar nog eens te bedanken voor de champagne die ik gisteren kreeg voor mijn verjaardag. Maar ik heb ze nog niet gevonden. Hopelijk komt ze op tijd.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Rest mij niks meer dan je nog eens uit te nodigen om vanaf maandag af te zakken naar Leuven, naar het terras van M. Leuven. En vergeet niet, donderdagavond eerste gratis concert met eerst Belofte, Cheap Cult en daarna Admiral Freebie. Dat is echt superleuk, die concerten in de tuin. Zeker als het mooi weer is. Dus kom vooral af. Dit is Admiral Freebie met Hunger.

Pixies en Where Is My Mind. De vraag is niet Where Is My Mind, de vraag is waar is Roos van Akker? Ik heb ze nog niet gevonden. Ik heb wel gezien dat ze ook vandaag weer nieuwe muziek mee heeft van een band die straks op Werchter speelt. En dat is Yard Act. Heel benieuwd en kan ik straks al meezingen.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over de slachtoffers van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever gisteren. De identificatie is nog aan de gang. Het zijn 5 vrouwen. 3 van hen zijn 54, 80 en 93 jaar. 4 woonden in dat gebouw. 1 vrouw was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
3: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden, omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel gehavend.
2: Rond deze tijd is er een briefing over hoe alles nu verder moet. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie controleert op Rockwerchter bij aankomst op de camping op drugs om zo een duidelijk signaal te geven. Vroeger waren er vooral controles op en rond het festivalterrein, maar de politie verandert nu dus van strategie. Bij de eerste controles vandaag zijn al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot 1,85 euro aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot 1,96 euro per liter. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschop benoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan alleen de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. En meer dan 1,5 miljoen Vlamingen zagen onze Rode Duivels gisteren winnen van Senegal op het WK voetbal. En dat waren enkel de mensen die live keken. Op de kijkcijferpiek waren ze zelfs met 1,7 miljoen. Het is maar de vraag of dat voor of na de memorabele comeback was. De Duivels stonden in de 86e minuut nog 0-2 achter, maar wonnen uiteindelijk met 3-2. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.
4: Hier ze, daar ze, wie we hier hebben. Welkom bij je favoriete radio.

U2 gaat eind dit jaar, waarschijnlijk in november, een gloednieuw album uitbrengen. En er doen ook al heel wat geruchten de ronde over een grote stadiontournee voor volgend jaar doorheen Europa. Even better than the real thing dus. En hier zijn de leuke dames van Wet Like met Mange Tout.

Lang niet geweten dat dit zelfs Belgisch is, uit Wallonië wel. Machiavel en Fly. Het doet je donderdag in ieder geval goed vooruitgaan. En misschien mag dat wel, hè? Nu de Rode Duivels het gisteren fantastisch gedaan hebben. Je hebt best wel lang op het resultaat moeten wachten. Maar ze speelden dus uiteindelijk 3-2 tegen Senegal. Joepie. Hier is nog eens de nieuwe single van Editors. Misschien om aan te kondigen dat ze straks ook 3 keer in ons land zullen spelen. De

0: De zanger van The Killers, Brandon Flowers, die heeft helemaal in zijn eentje een countryplaat opgenomen. Die hoor je niet zo meteen, wel The Killers.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
8: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De zomer van Willy. Live music that matters.

The Peppers met het mooie Breaking the Girl. Ik heb alweer iets nieuws voor je klaarleggen om je mening over te geven. Deze keer gaat het om de nieuwe single van Yard Act, die ze zeker op Rock Werchter ook zullen spelen vandaag. Yard Act is een Britse rockband uit Leeds met frontman James Smith, die alles graag tegen de schenen durft te schoppen in zijn teksten. Ze brengen binnenkort een nieuw album uit, een derde al. En ze hebben daar nu dus een tweede single uitgelost uit dat nieuwe album. Deze keer is het dus geen scheldpartij geworden in de lyrics, maar wel iets vrolijks. Want Smith stelt voor om al het leed van de wereld eens achter je te laten en om gewoon een wandelingetje te gaan maken. Het is een vrolijke song geworden met dat vuile kantje er nog altijd wel aan, dus geen zorgen. En nu wil ik ook graag jouw mening weten, hè, over New Beginnings, de nieuwe van Yard Act. Is het iets dat we vaker moeten laten horen op jullie? Stuur hem maar in de app graag.

Wat vind je van New Beginnings van Yard Act? Eens kijken. Leuk, veel draaien op Willy stuurt Gert. Dat gaat er goed in, zegt deze Yard Act. Komt van Bram. Het lijkt wel een kruising tussen Beck en Cake of zo. Komt van Len dan weer. Saskia stuurt het genre klopt wel voor Willy, maar ik ben niet echt fan precies. Ze kent het ook niet, schrijft ze erbij. Jaco die stuurt, dit zou zomaar eens de nieuwe single van Fans kunnen zijn. Klinkt lekker. Dirk is dan weer niet zo positief. Nou nee, stuurt hij. Het is een beetje een 13 in een dozijn nummer. En Yves, die is heel duidelijk, die zegt, afvoeren. Dankjewel. Allee. Het nieuwe album van Yard Act, You're Gonna Need A Little Music, zo heet het, komt uit op 17 juli, dat is niet zo lang meer. Ze spelen dus vandaag ook op Rock Werchter. En op 2 oktober spelen ze in de AB.

0: Come on, come on.
1: De soundtrack.
0: En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend. Bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Het zal eind deze maand ook alweer 3 jaar geleden zijn dat Sinead O'Connor er niet meer is. Je hoorde Mandinka van haar. En Eels heeft ook een nieuwe single die je hier wel vaker zult horen op Willy. Cap in Hand heet die. En uiteraard zal er ook een volledige plaat komen. In oktober zal dat zijn met de prachtige titel Cookie Happened. Gebaseerd op een uitspraak van Cookie Monster uit Sesamstraat. En ik weet het, ik heb dit alles verteld. Maar ik zeg het nog eens, stel dat je het gemist hebt de vorige keer. Me no cry because Cookie is finished. Me smile because Cookie happened.

Halleluja, leven Limburg, de Haunted Youth, de band van Joachim Liebes. Nu zaterdag kun je hen aan het werk zien op Rockwerchter. In de barn is het dat ze spelen. En ook deze man gaat je blij maken, ergens begin augustus. Want dan komt hij shinen met zijn goddelijk lijf op de Lokerse feesten. Jammer genoeg komt hij niet naar ons terras bij hem.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Koffer gestolen in Creta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
7: Een goedemiddag. Rock Werchter is zo net officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. En journaliste Demi van den Ede is erbij voor ons.
8: Het was een rustige overrompeling. Niet meteen de mensen die begonnen te spurten naar de mainstage. Vooral op het gemakje binnenkomen bij een beetje gedruppel regen. En dan vanavond zijn de headliners The War on Drugs en Mumford & Sons. Maar heel veel mensen kijken ook uit naar The Prodigy.
7: En de komende dagen staan onder meer The XX, Gorillaz en The Cure nog op het podium. De oorzaak van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever is nog altijd niet helemaal duidelijk. Bij die brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Journaliste Loranne Stappers heeft meer details.
9: Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting. Volgens de syndicus, de beheerder van het gebouw, zouden er werken aan de gang geweest zijn gisteren aan de elektriciteit. En is daarbij een waterleiding geraakt en zou zo brand zijn ontstaan in de technische schachten. En heeft die brand in die schachten, is die heel snel verspreid.
7: Maar dat kan het parket dus nog niet bevestigen. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschoppen genoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan enkel de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. Bewolkt met hier en daar lichte regen en veel wind, temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
5: Live music matters.

Dit zijn de allerlaatste dagen dat we uitzenden vanuit onze gewone studio. Want vanaf volgende week halen we onze parasols uit. En verhuizen we naar ons terras bij Museum M in Leuven. Elke dag zenden we uit van 11 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En volgende maandag, de eerste dag dat we daar zitten, komt ook Flip Kaulier langs om een paar songs voor je live te brengen. Wordt leuk, kom zeker eens af als je tijd hebt en kunt. En deze man is ook al eens langs geweest op ons terras. Een paar jaren geleden, Jay Bernard. Here I go.

Kaiser Chiefs vieren op dit moment de 20ste verjaardag van hun debuutalbum Employment. Dat doen ze met een uitgebreide More Employment Tour en een speciale vinylversie van hun debuutplaat die is uitgekomen. Ze zijn aan het toeren op dit moment, spelen wel niet bij ons, maar wel volgende week zaterdag vlakbij de grens met Nederland op 11 juli op Bospop in Weert.

0: zoete koek schotelde Hozier je voor. Too sweet.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Het zijn solden in de designer outlet.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
5: Auto 5. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
6: Auto 5.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Krevel.
9: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
8: Krevel, leef beter.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Joehoe!
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
14: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
13: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
15: De zomer van Billy. Live music matters.

Je weet het zo ondertussen, of je weet het nog niet, maar maandag, dan is het zover. Dan zitten we op het terras van Museum M in Leuven. En elke dag komen er twee muzikale gasten langs die je dan helemaal in vervoering zullen brengen met wat live nummers. Zo is zangeres Teun, die alles geleerd heeft van Eefje de Visser, ook alles langs geweest. Je hoort haar zo live, maar toch ook nog even zeggen dat ze deze maand ook nog eens opnieuw langskomt op ons terras. Zo klonk Teun 2 jaar geleden op ons Willy-terras.

0: Monza heeft net het vernieuwde podium van Club C op Rockwerchter mogen inwijden. Het is best wel een historisch moment voor Stijn Meuris, aangezien hij exact 25 jaar geleden, na hun eerste passage op het festival, een eenmalige, glorieuze comeback mag maken. Je hoort Stijn zo met Noordkaap.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Hummel koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een... andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be. Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
11: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
12: Ego Keukens.
13: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Het optreden van Monza zal net afgelopen zijn nu op Rockwerchter. Stijn Meuris was dit bij Noordkaap en het mooie druk in Leuven. Zeg toch nog eens iets over de zomer van Willy die volgende maandag echt begint. We zitten dus in Leuven bij Museum M op hun terras uit te zenden. Waar je dus iets kunt drinken, iets kunt eten, een beetje kijken naar de artiesten. Zelfs wat shoppen, het museum bezoeken ook. En elke donderdagavond doen we daar iets leuks in de tuin van Museum M. Zo gaan we op 30 juli het Beloftefestival houden. Dan komen er dus drie beloftes van Willy van het afgelopen radioseizoen op één avond live voor je spelen. En deze belofte zou er wel eens kunnen bij zijn. Cheap Coat, Formaldehyde.

past perfect bij de zomer. De koning van de reggae, Bob Marley en zijn Wailers met Iron Lion Zion. Zijn favoriete automerk is altijd een BMW geweest. Niet omdat die zo comfortabel zijn, maar gewoon omdat de initialen van BMW ook exact de zijne zijn voor Bob Marley en de Wailers. Voilà.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
1: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Alle 5 de slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de 2 laatste slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. Ook de oorzaak wordt nog onderzocht. In Avelgem, in West-Vlaanderen, is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. Alle hulp kwam te laat. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. En Rock Werchter is officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. En journaliste Demi van den Ere is erbij voor ons.
5: Het was een rustige overrompeling. Niet meteen de mensen die begonnen te spurten naar de mainstage. Vooral op het gemakje binnenkomen bij een beetje gedruppel regen. En dan vanavond zijn de headliners The War on Drugs en Mumford & Sons. Maar heel veel mensen kijken ook uit naar The Prodigy.
4: In de komende dagen staan onder meer DXX, Gorillaz en The Cure nog op het podium. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Live music matters.
6: De zomer van Willy. Roos van Akker.
7: Er zal iets naar omhoog komen. Er gaat iets risen met de hulp van Muse.

Muse en Uprising. Een nieuwste plaat, de Wow Signal, is ook al uit sinds vorige week vrijdag. En er gaat hier het komende uur nog wel serieus wat naar boven komen. Zoals de Queens of the Stone Age en Arno zelfs ook. Op muzikale wijze bedoel ik dan, hè. En voor nu komen de Arctic Monkeys nog eens langs met hun bijdrage voor het goede doel. Voor War Child, Opening Night. MUZIEK

Elvis Costello heeft nog maar net op maandag opgetreden in de AB in Brussel. En normaal gezien zou hij dus vanavond ook op Rock Werchter staan. Maar hij is ziek geworden. Wat hij exact heeft, dat weten we niet. Hij is er natuurlijk ook al 71. Trigger Finger gaat hem vervangen straks op Rock Werchter. Om het goed te maken is dit...

0: Hopla, de Foo Fighters met A Window. En wat dacht je van de Queens of the Stone Age? Ze komen eraan, zometeen.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte

0: seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
8: En een avonturenparcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
10: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech?
10: Oh, wat?
11: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
10: Oh nee.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
14: Joehoe!
15: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De zomer van Willy. Live music matters.

Van Morrison en Brown Eyed Girl. Een Nederlandse band uit Den Haag nu, de Wodan Boys. Momenteel een van de meest besproken gitaarbands van Nederland. Na toch wel een serieus succesvol optreden op Pinkpop. Ideaal voor op jullie dus, hè. Eind september spelen ze ook in ons land op Pelterskelter. En dus nu met de nieuwste single op jouw radio. Wodan Boys en Blindsided.

Jamiroquai is op dit moment nog altijd bezig met hun The Heels of Steel Tour. Vorig najaar speelden ze onder andere in de ING Arena in Brussel. En haar lang verwachte nieuwe album is ondertussen ook volledig opgenomen. En dat na een pauze van 9 jaar sinds hun vorige album. Frontman JK die heeft nog maar net een video gedeeld vanuit de studio om het einde

0: everywhere.
1: Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S, Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Shit, hè.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
0: AS Adventure.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
5: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: Liberté. Dag Wim.
1: Dag Roos.
0: Ik kijk er meestal enorm naar uit om jou hier in de studio te spreken. Te zien.
2: Meestal.
0: Dan kan ik bijna naar huis, hè.
1: Nee,
0: dat is een grapje. Het is altijd leuk met jou hier in de studio.
1: Ja.
0: Maar...
1: Vandaag niet.
0: Ja, nee. Deze keer wordt het toch wel een triest moment, hè. We zullen afscheid moeten nemen.
1: Afscheid? Ah, ja, ja.
0: Ja, we gaan elkaar toch lang niet zien.
1: Ah, ja. Jij hebt vakantie vanaf nu.
0: Nog niet vanaf nu, nee.
1: Vanaf
0: nee. Morgen heb jij vrij.
1: Ja, morgen heb jij vakantie.
0: En vanaf maandag...
1: Vanaf maandag heb je vakantie.
0: Heb ik vrij.
1: Ah, ik ga nog een week in Leuven presenteren, maar jij hebt... Leons.
0: Ah, ja. Ja,
1: nee. Niet zo goed.
0: Ik ga die al in straks.
1: Tof voor jou.
0: Ja. Dank u. Maar, dus omdat we elkaar lang niet gaan zien...
1: Ja.
0: Heb ik voor jou een gedichtje... gemaakt.
1: Ik hou van gedichtjes.
0: Het is eigenlijk een heel kort versje van een paar zinnen.
1: Een versje van een paar zinnen?
0: Ja, bij wijze van afscheid.
1: Ja, maar ik vraag, heb je zelf gemaakt of zelf geschreven?
0: Ja,
1: of,
0: ja.
1: Ja, tuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Ja,
0: ja, okay, speciaal goed. Voor jou. Dus,
1: ja, okay, ik kan niet wachten.
0: Ja, om je te bedanken ook voor al die leuke momenten in de studio.
1: Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Wacht, muziek.
1: Mooi.
0: Een beetje.
1: Ja.
0: Oké, daar gaan we. Een man zoals jij heb ik nog nooit gekend. Sterker nog, ik zou niet weten wie je bent. Zo, ik ben er helemaal klaar mee.
1: Helemaal
0: met het versje voor jou.
1: Dankjewel. Ik vind het heel ontroerend. Dankjewel, Roos.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik wens je een fijne vakantie ook dan.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor straks.
1: Weet je wat, ik ben, er zo enorm emotioneel van gedaan, dat ik voor jou, heb ik nu beslist, ook een versje zal schrijven. Maar ik moet wel nog verzinnen, dus ik ga het nu schrijven.
0: Ja?
1: Goed? En dan ik ga zien hoe lang het is en dan vertel ik het meteen aan het nieuws. Is het goed?
0: Ja.
1: Jee. Ja,

Black Box Revelation en Stronger. Ik heb er nog eentje voor jou. En dan komt Wim hier aan de knoppen prielen. Geniet van zo'n zotte show. En tot morgen wat mij betreft. Run DMC en Aerosmith is dit nog voor jou met Walk This Way. Nog een mooie avond.

0: gesolde kortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag. Alle 5 de slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de 2 laatste slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, meer subsidies krijgen. Je hoort Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
9: Dat wil zeggen dat we een einde maken aan de toekenning van veel te kleine subsidiebedragen, waarbij het sop de kool niet waard is. Dat we ook gaan vastleggen welke aanvragers in de toekomst een eigen bijdrage moeten garanderen. Maar dat we ook de toegang tot subsidies beperken voor aanvragers die bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
8: Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. En in Avelgem in West-Vlaanderen is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind, temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
10: Voorzet van Trossard in de box. En hij gaat erin! Hij gaat erin! Het is Tielemans! Het is niet te gelopen! Het is niet te gelopen! België keert terug! België verrijst uit de doden!
11: Wim Oosterling.
12: Showtime.
11: De zomer van Willy.
13: Als voetballers op een veld. We didn't start the fire. Billy Joel. Goedemiddag.

Cakes en naïviteit 10 over 4. Goedemiddag, welkom. Dit is de avondspits van Willy als Roos van Akker een versje maakt voor mij. Dat was ook alweer. Een man zoals jij heb ik nog nooit gekend. Sterker nog, ik zou niet weten wie je bent. Dan maak ik ook een versje voor Roos. Zo ben ik. Roos en ik gaan elkaar dus een tijd niet zien. We zien elkaar elke dag. We komen elke dag even bij elkaar in een studio binnen. Hè. Maar dus nu, maandag verhuizen we naar Leuven. En Roos gaat daar ook wel presenteren, maar nu nog niet direct. Enfin, dus we gaan elkaar even niet zien. Goed, dus ik ga ook een versje voor Roos van Akker. Ik heb het net, niet opletten, het is niet zo goed. Het klopt niet helemaal, maar ik heb het gewoon ook maar net geschreven. Goed, dus hier gaan we. Voor Roos van Akker. Wacht, hè. Ja, voor Roos. Ik kan niet anders dan gewagen dat jij de allerliefste bent. Maar stop toch eens met zagen dat je mij van haar nog pluimen kent. Als je hier weer staat te rocken, ben je echt niet te temmen. Met je prachtige blonde lokken en je enorme dikke schoenen. Ik maak straks jouw favoriet. Thee met gember en citroen. En dan zien we elkaar terug in september. Dikke zoen. Voilà. Toch. Voor Roos van Akker. Fijne vakantie, Roos, als je vakantie hebt. En dit is nieuwe muziek van Suede. Het heet Emotionally Unavailable.

Emotionally Unavailable komt uit een extra lange versie van hun album Antidepressants, dat volgende week uitkomt. Suede met Emotionally Unavailable. Tweede dag van de grote vakantie. We zijn 2 juli. Mijn kinderen hebben al 7 keer gezegd dat ze zich vervelen. Nog 60 vakantiedagen te gaan aftellen. In deze avondspits. Tickets voor Brakrock. Straks om 4:15 in Free Willy. Dag 1 van Rock Werchter. Je hoort verschillende artiesten die op de affiche staan en vandaag dus in ons land spelen. En we zoeken een WK-land dat verborgen zit in een zin. Straks in Zoek de Voetbalnatie in de Woordenconstellatie.

0: Rock Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Krevel.
7: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
6: Krevel, leef beter.
8: Wim Oosterlink.
9: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.
10: Really? Music.

0: The Rolling Stones, it's only rock and roll. And I like it. 4:30 voor...
1: De Zomer van Willy.
2: Live music.
0: De Zomer van Willy is begonnen. Wij maken ons klaar om maandag te verhuizen. Of toch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan we uitzenden van op het terras van Museum M in Leuven, zoals we dat de afgelopen zomers ook gedaan hebben. Onze slogan is Live Music Matters in de zomer, want je gaat ongelooflijk veel live muziek horen op de radio. En ter plaatse ook elke dag live sessies en regelmatig ook een optreden in de tuin. Zoals bijvoorbeeld donderdag treedt Admiral Freebie op gratis in de tuin van Museum M in Leuven. Donderdagavond als kick-off concert van de Willy Zomer in Museum M. Een van de mensen die 2 jaar geleden langskwam bij ons was Sylvie Kreusch. Dit speelde ze toen live op ons terras. Comic Trip.

0: Sylvie Kreusch was dat. Graag gedaan, Sylvie. Dat was Comic Trip. 2 jaar geleden op het Erasmusmuseum M in Leuven. Het is 4:55. Even kijken wat er vandaag in het nieuws zat toen je zo hard aan het werken was. Dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Het is de eerste dag van Rockwerchter vandaag. Met vandaag op de affiche onder meer Triggerfinger in de plaats van Elvis Costello. Die hebben al gespeeld. The Vaccines, Yard Act. Tom Smith, de zanger van Editors. The Prodigy en vanavond nog The War on Drugs. En Mumford & Sons. Ik vind dat altijd zo bijzonder dat al die grote artiesten tegelijk in ons land zijn. Ik blijf daar niet van over kunnen. Van zo een dag rock werd er altijd super indrukwekkend. En uiteraard, je weet het, België gaat naar de 8e finale staan. Spannende. Een ijzingwekkend spannende 3-2 overwinning gisteravond tegen Senegal. Heel veel reacties overal. Dat België geluk gehad heeft, dat de ploeg een puinhoop was. Maar ook grote opluchting, vreugde dat we de 8e finale halen. In de nacht van maandag op dinsdag om 2:00 s'nachts speelt België de 8e finale tegen Amerika. De Verenigde Staten. Vandaag ook match, enfin, de komende uren ook match, vanavond om 9:00. Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1:00. Portugal tegen Kroatië. En morgen vroeg om 5:00. Zwitserland tegen Algerije. Sorry, ik kan het niet laten. We gaan toch nog even luisteren naar het einde van de match. Van vannacht eigenlijk, moet ik zeggen. De penalty van Jurrie Tielemans die zorgde voor de 3-2 overwinning en de plaatsing voor de 8e finale. Dit is Peter van den Bemt op Radio 1.
1: We zijn ondertussen 5 minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de bal voor de 8e finale. Tielemans tegen de jou. Tielemans, en het stopt er weer in. België is er door. België zit in de 8e finale. Het wonder is geschied. Het is een mirakel. Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen. Jongen. Wat is voetbal toch een geweldige sport. België overleeft hier in Seattle.

de stijgerende gitaren van het Belgische Ria. Stuck in the Middle and for the Farm and All Together Now. We spelen zo meteen Zoek de artiest in de woordenmist in de WK-editie, de voetbaleditie. In de zomer gaat Zoek de artiest in de woordenmist even rusten. Dus het is je laatste kans in enkele maanden als je heel graag is, exclusief, absoluut niks wil winnen. We spelen zometeen Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Benieuwd of jij het land ontdekt.

0: iedereen is van de wereld van de scene na 5 uur. Tickets voor Brakrock in Duffel. Maar eerst laatste kans in enkele maanden om iets absoluut niks te winnen.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: We spelen Zoek de artiest in de woordenmist in de WK voetbaleditie. Het heet Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Laatste kans dus. Graag uw volle aandacht. Ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je daar een voetballand in ontdekken. Een voetbalnatie die meedoet aan het WK voetbal. Sterker nog, die nu nog steeds erin zit. He, dus afvallers, doe niet mee. Het zijn enkel landen die er echt nu nog, vandaag nog in zitten. Goed? Stuur de naam van dat land via de Willy app. Belangrijke disclaimer, je kan er niks mee winnen. Oké, hier gaan we. Goed luisteren, ik ben benieuwd hoe rap iemand het land gaat vinden. Dit is een. Wat zie ik daar, Alexandertje? Een dikke vette snottebel? Gie, haalt nu een nieuwe zakdoek en vlug een beetje. Duidelijk grote vakantiepraat. Voilà, dus welk weer. Goed dat een paar maanden stil gaat zijn. Goed, verdiende rust voor zoek de artiest in de woord. Oké, nog eens, kom. Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Wat zie ik daar, Alexandertje? Een dikke vette snottebel? Gie, haalt nu een nieuwe zakdoek. En vlug een beetje. Zit ze op mysterieuze wijze een land in verborgen dat nu nog meedoet aan het WK voetbal. Welk land? Nog één keer. Laatste kans. Wat zie ik daar, Alexandertje? Een dikke, vette snottebel. Gie haalt nu een nieuwe zakdoek en vlug een beetje. Stuur het WK-land

0: All Cool, All Fine, dat was Hi, Hi.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met Joke uit Londen. Heel dag Joke, goeiemiddag Joke.
2: Hallo.
0: In de auto,
2: hallo.
0: Je moet even de situatie uitleggen. Joke zit in de auto, vertel, waarom zit je in de auto? Hallo?
2: Joke? Ik ga om een escape room te gaan spelen.
0: Aha, oké, okay. Waarom heb je een escape room gespeeld?
2: Waarom?
0: Ja.
2: Omdat ik dat leuk vind.
0: En ook nog omdat...
2: Omdat ik jarig ben.
0: Ah, voilà, omdat je jarig bent. Voilà, goed. Goed zo. En, ja, en was er zo'n thema? Was er zo'n thema of zo van de escape room? Of,
2: Ja, we gingen op vakantie in Arbreville en er was van alles onverwacht gebeurd.
0: Oei, oei. En jullie zijn eruit... Ja, uiteraard. Sorry, stomme vraag van mij. Jullie zijn eruit geraakt. Natuurlijk ben je eruit geraakt. Je zit in de auto op weg naar huis. Uiteraard. Maar was het een leuke escape room? Ja.
2: Ja, zeker een aanrader. Heel tof.
0: Hebben
2: ja.
0: De kinderen ook... Kinderen, hebben jullie goed geholpen? Hebben jullie mama en papa goed geholpen ook?
3: Ja!
0: Of hebben zij jullie geholpen? Het zal eerder zo zijn, zeker. Ja, oké, ik snap het al. Nee, goed, oké, perfect. Allee, maar het was tof. En wat ga je nog doen voor je verjaardag vandaag, Joke? Ga je nog taart eten of zo? Of is dat al gebeurd?
2: Nee, geen taart, wel nog iets drinken, iets eten en dan straks met wat vrienden.
0: Maar wat een goed idee eigenlijk. Heel goed, oké. Goed, de zin was, Joke. Wat zie ik daar, Alexandertje? Een dikke vette snottenbel. Gie je al nu een nieuwe zakdoek en vlug een beetje. Welke voetbalnatie zat verborgen in de woordenconstellatie? Wat heb je gestuurd via de Willy-app, Joke?
2: België.
0: België. Een dikke, vette, snotte België haalt nu... België is goed, jawel, natuurlijk wel. Goed gedaan, ja. Is een samenwerkend vennootschap van het gezin. Heel goed, oké. Ik heb nog geen vraag voor jou, Joke, of voor jullie. Dat weet ik niet, hoe dat gaat verlopen, we zien wel. Joke, wat heb jij nu eigenlijk gewonnen?
3: Niks.
0: Goeie, goed voor dat. Hoe oud zijn ze, de kinderen in de auto, Joke?
2: 10, 13 en 15.
0: Allee, als ze van al eigenlijk, dan was het zo. Qua opvoeding, Savanno. Joke en heel de familie. Joke, geniet nog van jouw verjaardag. Dankjewel om aan de lijn te komen voor de laatste. Zoek de artiesten, de woordenmist van voor de vakantie. En heel

0: donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op de linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard. Een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen. Maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
4: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel me diep bedrogen.
3: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. En er heeft ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, meer subsidies krijgen. Je hoort Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
5: Dat wil zeggen dat we een einde maken aan de toekenning van veel te kleine subsidiebedragen, waarbij het sop de kool niet waard is. Dat we ook gaan vastleggen welke aanvragers in de toekomst een eigen bijdrage moeten garanderen. Maar dat we ook de toegang tot subsidies beperken voor aanvragers die bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
3: Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode nu ook afgerond. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanchon.
6: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die groenbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
3: Zo worden er in tuinen met meer bomen meer dieren en plantensoorten ontdekt. En de Rode Duivels hebben geschiedenis geschreven. Niet alleen door die miraculeuze comeback tegen Senegal. Yuri Tielemans schreef ook geschiedenis dankzij het laatste doelpunt op een WK ooit. Onze kapitein zette na exact 124 minuten en 44 seconden de 3-2 eindstand op het bord. Nooit scoorde iemand later op een WK. Bewolkt met hier en daar lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
7: Voorzet van Trossard in de box. En hij gaat erin! Hij gaat erin! Het is Tielemans! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven! België keert terug! België verrijst uit de doden!
0: Wim Oosterling.
2: Showtime.
0: De zomer van Wim.
8: Michael Stipe en eerst Black Sabbath. Goedemiddag.

Michael Stipe van R.E.M. en hier solo met I Played the Fool 9 over 5. Dit is de avondspits waar we jullie gezellig samen van het werk naar huis. Zometeen stuur ik je op onze kosten voor 2 dagen naar Brakrock in Duffel. Punkrock Festival vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Duffel. Check al even je agenda of je kan gaan, dat we geen tickets moeten weggooien. Goed, 7, 8 augustus in Duffel. Het zal met een meerkeuzevraag zijn met 3 mogelijke antwoorden.

0: Daft Punk. Bij Willy met Around the World, 13 over 5.
1: Free Willy.
0: Als er iets te winnen valt, is hier in Free Willy rond 4:15. Elke dag. Vandaag tickets voor Brakrock. Punkrock Festival in Duffel, vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus. Check je agenda als je wil meespelen. Enkel meespelen als je zeker kan gaan. Als je twijfelt, niet meedoen. Anders gooi je tickets weg, is belachelijk. Okay? Ik heb 2 duo combi tickets. Dus ik heb, met z'n tweeën 2 dagen. En ik heb zo 2 duo combi tickets. Goed. Wat moet je doen? Ja, ik ga even zeggen wie hier komt. Google Bordello speelt er. Less Than Jake. Hot Water Music. No Fun At All, The Get Up Kids, Agnostic Front, Boston Manor, The Suicide Machines. Spelen allemaal op brakrock, punkrock allemaal. Ik ga een vraag stellen die iets met het festival, de locatie van het festival te maken heeft. Jij stuurt het antwoord via de Willy app. Maar enkel als je zeker kan en wil gaan naar Brakrock vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Duffel. We spelen voor een duo combi tickets 2 dagen met z'n tweetjes. Dit is de vraag, luister goed. Hoe heet het oude kasteel waaraan Brakrock plaatsvindt? De kasteelruïne van A. Van het kasteel van Neuschwanstein. B. Van het kasteel van Versailles. C. Van Winter Kasteel. D. Van kasteel Koeken. E. Van kasteel Ter Elst. Of F van het Himeji-kasteel. Of G. Er is helemaal nooit een kasteel geweest daar. Het is een strikvraag. Het is allemaal een complot van de elite. Oh. Oké, dus voilà. Gokken maar. Of als je het weet, mag je ook sturen. Tickets voor Brakrock. 7, 8 augustus Duffel. Hoe heet het oude kasteel waaraan het festival plaatsvindt? A. Neuschwanstein. B. Versailles. C. Windsor. D. Koeken. E. Ter Elst. F. Himeji. Of G. Er is helemaal nooit een kasteel geweest. Het is een complot van de elite. Voilà. Stuur het antwoord via de Willy-app. Veel succes.

0: Admiral Freebie. Donderdag speelt hij het kick-off concert. Volgende week donderdag in de tuin van Museum M in Leuven. De kick-off van onze Willy Zomer in Leuven. Future Fathers of Utopia was dat.
1: Free Willy.
0: Dag Hilde uit Hoven. Goedemiddag Hilde.
2: Goedemiddag.
0: We speelden voor Brakrock, voor tickets voor Brakrock in Duffel. De vraag was, hoe heet het oude kasteel waaraan Brakrock plaatsvindt? Wat heb jij gestuurd via de Willy-app? Wat was het antwoord volgens jou, Hilde?
2: Eter-Elst.
0: Eter-Elst is helemaal goed, proficiat. Jij wint een duo combi-ticket, dus een ticket voor met z'n tweeën. Voor de 2 dagen Brakrock. Wie mag er mee met jou, Hilde?
2: Ik denk dat ik het mijn man en mijn zoon mogen samen gaan.
0: Ze mogen vechten. Ah nee, ze mogen samen gaan. Oké, okay. Ze mochten vechten om mee te gaan met jou. Ik snap het helemaal. Goed zo. Ook Stijn uit Ranst wint zo'n duo combi-ticket voor Brakrock in Duffel. Hilde, heel fijne avond. Geniet ervan, hè. Tot de volgende.
2: Ja, dankjewel.
0: Salut. Dankjewel. Dag.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
12: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
13: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Wim Oosterlink.
15: Niveau 0.

0: foto van Savitri, die niet op Rockwerchter is, maar bij System of a Down in Stade de France.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Samen met mijn Daan stuurt ze. Amai, indrukwekkend. Ja, Stade de France in Parijs. Echt indrukwekkend. 80.000 man indrukwekkende plek om naar een concert te gaan. Dus vanavond blijkbaar daar System of a Down. Ook ooit geweest voor iets totaal anders, Savitri. Veel plezier daar in Stade de France in Parijs. Zeg, even vertellen. Vanaf maandag zitten wij weer de hele zomer lang in Museum M in Leuven op het terras. Ze hebben daar een mooi terras en we zitten daar live uit te zenden met radio, met live muziek ook bij ons. Dus live sessies en regelmatig in de tuin optreden. Dus elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zitten we daar met Willy. En we gaan op donderdag 30 juli iets bijzonders doen. Namelijk een beloftenfestival. Je weet, wij hebben elke maand een Willy Belofte. Hè? Een groep die wij een grote toekomst tegemoet zien of tegemoet geven. En we hebben er zo 10 gehad. Al die 10 beloftes komen tijdens de zomer van Willy wel eens langs. Op ons Willy-terras bij Museum N. En op donderdag 30 juli gaan we dan dat speciaal beloftefestival organiseren. Waar je naar 3 beloftes kan komen kijken, live, die een volledig concert gaan spelen in de tuin van Museum M. Dat zijn deze 3 beloftes: Salvia, Blue Robin en Nimbus Card. Dus die 3 beloftes kan je live aan het werk zien donderdag 30 juli na elkaar in de tuin, echt op het podium, lang gaan ze spelen. En er is nog iets extra voor die 3, want Sabam gaat voor hen, gaat hen een soort cadeautje geven, omdat ze zo jong, zo talentvol zijn en nog zo aan het begin staan van hun parcours in de muziek, krijgen deze 3, dus Salvia, Blue Robin en Nimbus Card van Sabam, een beurs om hun songwriter skills verder te ontwikkelen. Ja, dus die 3 groepen krijgen een soort budget van Sabam, waarmee ze eigenlijk workshops kunnen volgen en zo een les om hun skills in songwriting verder te ontwikkelen. Hoe cool is dat? Tof, hè? Maar schrijf jij in je agenda donderdag 30 juli bij Museum M in Leuven bij Willy het Beloftefestival met live Salvia, Blue Robin en deze groep, Nimbus Card.

0: Gorky en lieve kleine piranha's, meteen de laatste EHBO-CWFS voor de komende maanden. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties, EHBO-CWFS. Tijdens de grote vakantie zal je zelf je meningen moeten verzinnen. Vandaag meningen over de prestatie van de Rode Duivels tegen Senegal gisteravond. We kunnen er niet onderuit. Je denkt van, ja, wat een moment in het nationale voetbal. Dat gaat enkel positiviteit opleveren. Je denkt verkeerd. Eerst een van de headliners van Werchter vandaag.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: Haal diep adem. Stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
7: in Walibi!
8: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
13: Wim Oosterlink.
14: Ik word daar zo moe van.
13: Willy. Willy.

0: Drugs, straks live op het podium van Rock Werchter, de main stage. Ze zijn dus in ons land vandaag. War on Drugs en Lost in a Dream. Ook straks nog de Mumford & Sons, Tom Smith op Rock Werchter. Zeg, de Rode Duivels winnen tegen Senegal. Gaan door naar de achtste finale van het WK voetbal. Heel Vlaanderen, heel België met kippenvel. Heel de voetbalwereld met kippenvel. Wat EHBO, CWFS betreft, de meningen. Je denkt, zo'n voetbalverhaal dat gaat enkel positiviteit opleveren. Nee, je denkt verkeerd. Het is 2026. Als je nog geen mening had over België-Senegal, dan ga ik daar iets aan doen.
1: EHBO, CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want gelukkig hebben wij in België een Facebookpagina speciaal geconcipieerd, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers en wij die kunnen gebruiken om zo eigenlijk de samenleving een mooiere plek wordt te maken waarin we samen kunnen leven. Zoiets. Goed. Die Facebook heet hln.be. Ik heb er 4 verzameld over de match België-Senegal die je kan gebruiken op het moment dat je ze nodig hebt. Ik, heel snel hè, overloop ik ze even in mening 1 van Johan Hansens. Johan haat mensen die naar de matchen van de Rode Duivels kijken en niet naar andere voetbalmatchen. Dat vindt hij verschrikkelijk. Johan schrijft, raar dat er plots zoveel voetballiefhebbers zijn, maar gedurende 2 à 4 jaar nooit naar een match gekeken hebben. Laat staan, ooit in een stadion geweest zijn. WK, hype, niets voor mij. Ga liever tussen echte supporters zitten. Voilà. Johan, kijk niet meer. Mening 2 van Custom Works Belgium. Dat, als je, ik kan kijken, dat is iemand met een fotografiebedrijf, namelijk Custom Works Belgium Photography. En dus Custom Works Belgium Photography schrijft: de winst op Senegal was puur geluk. Bewijst zelfs de voorbije matchen. Ze spelen dit WK op puur geluk. Hopelijk ontploft dat eens in hun gezicht. Waarop Van Lommel Anja reageert, want Van Lommel haat mensen die op Facebook anderen uitschelden. Anja schrijft: weet je wat er moet ontploffen? De spiegel in je gezicht. Toetsenbord held. Voilà, mening 3 van Ellen van Rossum. Ellen van Rossum werd geconfronteerd met een zeer onaangename situatie. Namelijk mensen die supporteren en daarbij lawaai maken. Ellen schrijft: lawaai tot kot in de nacht. Plezant als je wilt slapen. En mening 4 tenslotte van Verhelst Michiel. Iedereen dacht tot voor het einde van de match dat de Rode Duivels gingen verliezen. Behalve 1 man. 1 man geloofde er nog in. En zijn naam, zijn naam is Verhelst Michiel. Hij schrijft: 80% sprak haat uit. Ik ben blijven geloven op een scenario zoals tegen Japan. Vreemde wissels waren zo vreemd niet. Eigenlijk, als je met de huidige ploeg niet veel kon doen tegen een sterk, in drukletters, Senegal. Wissels is altijd gokken. En deze keer perfect gegokt. Met 16 zijn we gewonnen. Ze bleven erin geloven. En met ballen aan hun lijf. Zo win je ook. Alle criticasters. Huh? Ah ja. Alle criticasters, ga naar de spiegel en stel uzelf de vraag waar jij zelf speelt. Ja, niet op het WK, hè? Voilà, dat was het. Voilà, dus Michiel. Je hebt weer een mening over de voetbalactualiteit. Je weet weer wat je er kan van vinden. Hier, ik ga nog even ter afsluiting van deze rubriek Peter van den Bent laten horen met de goal die Verhelst Michiel perfect voorspeld had, terwijl Ellen van Rossum lag te snurken in haar bed en Johan Hansens zich zat te ergeren aan alle supporters en Custom Works Belgium zat te rammen op zijn toetsenbord. Hier is Peter van den Bent.
2: En daar is toch nog Lukaku met het doelpunt! Met het doelpunt!

Josie Murphy, Let Me Know, de laatste EHBO-CWFS voor de komende maanden. Zal dus de grote vakantie je meningen zelf moeten verzinnen. Maar allez, ik hoop dat je een beetje inspiratie hebt kunnen geven, Christel. Maar dat vond jij weer veel te plezant. Ik doe niks, Christel. Ik lees gewoon maar voor. Dus ik pak de Facebook van HLN. Het enige wat ik doe, is voorlezen. Niks meer. Dus eigenlijk, Geert uit Leden stuurt... We kijken weer uit naar de toetsenbordhelden in het volgende seizoen. Oké, ik beloof vanaf september zeker. Goed, zullen we vanaf september weer EHBO, CWFS doen? Goed, als we zin hebben, dus ik wel. Alright, het is dag 1 van Rock Werchter. Je hebt al een aantal artiesten gehoord die vandaag op de affiche staan. Maar de grote headliner nog niet. En die hoor je straks na het nieuws van 6 uur.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond. Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard. Een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen. Maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
11: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. Dan duik erop waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost en de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
10: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. Er heeft vanochtend ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanchon.
12: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die kroonbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt de meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
10: Zo worden er in tuinen met meer bomen, meer dieren en plantensoorten ontdekt. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode ook afgerond nu. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Dan nog tennis. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
13: Voorzet van Trossard in de box. En je gaat erin! Hij gaat erin! Het is Tielemans! Het is niet te gelopen! Het is niet te gelopen! België keert terug! België verrijst uit de doden!
14: Wim Oosterling.
15: Showtime.
14: De zomer van Willy.
16: Met dag 1 van Rock Werchter en nu op de radio. The Offspring.

muziek van Editor. Het was Call It In voor de Offspring. En Come Out and Play. Het is 6:10. Dit is de avondspits van Willy. Vanaf maandag zitten we in Leuven. Zometeen hoor je de grote headliner van straks vanavond. Dag 1 van Rock Werchter. Meteen na.

to Love. In de avondspits van Wimmy. Elke dag op dit uur, 5:15, pik ik er één concert van vanavond uit. Het was niet moeilijk kiezen vandaag. Vandaag dag 1 van Rock Werchter. We hebben al gespeeld. Triggerfinger stond al op het podium in de plaats van Elvis Costello, die ziek was. The Vaccines en Yard Act onder meer hebben al gespeeld. Kasabian is nu bezig op het hoofdpodium. Straks nog op Werchter Tom Smith. Tom Smith van Editors, The Prodigy, The War on Drugs, die ik straks zal draaien. En om 11:30 vanavond op de main stage van Rock Werchter, als afsluiters van de eerste festivaldag. Deze, Mumford & Sons.

0: Straks om 11:30 betreden ze de main stage van Rock Werchter om de eerste festivaldag af te sluiten. Mumford & Sons, dit was Guiding Light. Je krijgt muziek van Magnapop, Whispering Sons en eerst Beck.
1: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel, leef beter. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
5: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat past binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Slim.
7: Prachtige keuken, hè.
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Eggo Keukens.
9: Nu solden tot 30% korting.
11: Zeg, de Vos.
12: Ja, Lemmes.
11: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
12: Oei, wat doet hij er zo op?
11: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
12: Ja, en?
11: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

ik draai straks nog een magnap op. En ik moet nu zeggen, het doet er mij een tikje aan denken. Alice May hoorde je, Belgische zangeres. Met In A Flash. Ze heet eigenlijk Alexia, maar we noemen haar dus Alice May. Straks magnap op, ik zei het al. Zometeen Whispering Suns en eerst Phoenix.

0: Jimmy, The Doors and Love Me Two Times, The Four Whispering Suns and Something Good. Zo meteen even kijken wat we eigenlijk geleerd hebben vandaag, de 2 juli, de tweede dag van de grote vakantie 2026. Eerst nog Magna Pop.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 28 dagen.
1: Willy zendt live uit van op het Willy-terras van Emleuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie. Gratis in de tuin van Em. De zomer van Willy.
3: Live music matters.
2: Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 euro. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wow, de grootste schommel van de wereld.
11: En een avonturenparcours.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
12: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
13: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
15: Torfs! Het zijn solden in de designer outlets van

Magda Pop en Lay It Down. Het is bijna 7:15. We zijn 2 juli 2026. Even kijken wat we geleerd hebben vandaag. Ja, het enige wat we geleerd hebben vandaag is dat België naar de 8e finales gaat na een razendspannende 3-2 overwinning gisteravond en vannacht tegen Senegal. Heel veel reacties dat België eigenlijk een puinhoop was, dat België geluk gehad heeft, dat België een fantastische zaak gedaan heeft, dat het geweldig was, dat het spannend was. Vreugde dat we de 8e finale halen. Voor 7 uur, zometeen laat ik je nog eens het allerbeslissende doelpunt horen. De strafschop die Yuri Tielemans nam. Ik heb daar een mooi plekje voor voorzien. Ja, zometeen nog even genieten van dat bijzondere moment. De strafschop helemaal op het einde van de match. In de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts speelt België de 8e finale tegen de Verenigde Staten. Vanavond om 9 uur Spanje-Oostenrijk. Vannacht om 1 uur Portugal-Kroatië, wordt hard naar uitgekeken. En morgen vroeg om 5 uur speelt Zwitserland tegen Al.

Passenger. Altijd leuk, altijd goed. Iggy Pop. Het is 6:54 geworden. Wimtje, ging je niet de goal, de definitieve, de beslissende goal van vannacht laten horen? Ja, wacht, komt zo meteen. Ik heb een goed plekje ervoor. Als we elkaar terug horen, zal het maandag zijn. Ik live vanuit Leuven. Ik heb er nu nog eentje hier vanuit onze gewone studio van Wimpy. Want donderdagavond en alles officieel kapot, zoals Mike D zou zeggen. Hier zijn de Beasties.

We zijn ondertussen 5 minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de bal voor de 8e finale. Tielemans tegen De Jouw. Tielemans, en hij stopt hem erin. België is erdoor. België zit in de 8e finale. Het wonder is geschied. Het is een mirakel. Onvoorstelbaar.

0: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van der Sande.
6: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
5: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is niet bekend. Het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt. Dat laat burgemeester Els van Doesburg weten. De schade is dan ook groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
7: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost en de rest is gewoon. Zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
5: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. In de regio Ode, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al meer dan 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woedden zware branden. Verschillende campings werden al geëvacueerd. Blushelikopters proberen nu de brand te bestrijden. De dodental na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is er ook een dag van rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maximaal tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
3: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
3: Pompie, wij klussen mee.
5: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Solden bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
9: Solden bij Zalando. Auto 5.
10: Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Willy. Music matters.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. Er zijn tijdens de hittegolf van de voorbije 2 weken 1200 mensen meer gestorven dan normaal. Dat is een oversterfte van 39%. Dat blijkt uit de cijfers van de Risk Management Groep van de Volksgezondheid. In totaal stierven 530 mensen ouder dan 85 jaar. En ook bij de mensen onder 65 jaar was er een grote oversterfte. Mogelijk loopt de cijfers nog op. In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Zanden.
8: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
7: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen is nog niet bekend. Het onderzoek loopt. En in het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement de Aude. Al bijna 3000 mensen werden geëvacueerd en ook 3 campings zijn ontruimd. Door de sterke wind en de hitte krijgt de brandweer de branden maar niet onder controle. Zo worden er onder meer blusvliegtuigen ingezet. Meer dan 1000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.

0: 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
1: Auto5.
2: Really? Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Er zijn tijdens de hittegolf van de voorbije 2 weken 1200 mensen meer gestorven dan normaal. Dat is een oversterfte van 39%. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid. Je hoort Joris Monens van het agentschap Zorg en Gezondheid.
3: Ongeveer de helft waren mensen ouder dan 85 jaar. Maar we zien dus ook dat er toch een hele groep mensen jonger was dan 85 jaar. Dat kunnen uiteenlopende doodsoorzaken geweest zijn. Een te zware belasting op het hart. Een te zware inspanning bij het sporten. Eventueel een verdrinkingsoverlijden. Maar specifieke doodsoorzaken zijn nog niet geanalyseerd.
2: Mogelijk lopen de cijfers van de oversterfte nog verder op. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de derde ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina of de Amerikaanse McNally. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en ook kans op een bui.

0: Come on, come on. Soundcheck. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy. Music matters.

Frisco. It ain't no country club either.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Doorbraak in een phishingonderzoek. De federale politie heeft een jongen van 19 uit Antwerpen opgepakt. Hij was mogelijk de leider van een internationale phishingbende. De organisatie zou tientallen Belgische slachtoffers hebben gemaakt voor meer dan een half miljoen euro. Ze deden zich onder meer voor als valse bankmedewerkers. De jongen is aangehouden, het onderzoek loopt. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Nochtans lijdt 1 op de 8 Belgen aan die ziekte. Daarom start de Diabetesliga met de campagne 24/7 Diabetes om de kennis te vergroten. Sophie Biljet van de Diabetesliga.
3: Diabetes is vaak onzichtbaar. Mensen zien de dagelijkse uitdagingen niet. Ze staan niet stil bij het feit dat men met diabetes dient zijn bloedsuikerwaarden te controleren, medicatie te nemen, hypo's te voorkomen en rekening houden met wat men eet en hoeveel men beweegt. Dus de impact wordt zwaar onderschat.
2: 1 op de 3 Belgen gelooft nog steeds dat diabetes enkel veroorzaakt wordt door te veel suiker te eten. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. In Barcelona, in Spanje, zit de ploegenvoorstelling voor de Ronde van Frankrijk erop. Die vond plaats aan de Sagrada Familia, dat is de iconische basiliek in Barcelona. Remco Evenepoel mocht er als kopman van zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe op het podium staan.
4: Een rit winnen, tijdrit winnen en dan hopelijk op het podium staan, dat zou een heel mooie toer zijn voor mij. Maar als ik vijfde word en ik heb maximaal gegeven van mijn kwaliteit op mijn waarde geklopt, ga ik ook tevreden zijn. Het is mijn derde toer dat ik ga starten, dus uiteindelijk weet ik wel min of meer wat eraf komt. Maar natuurlijk niet meer in competitie geweest voor even, dus we gaan gewoon proberen om er best mogelijke toer aan te maken.
2: Arnaud Delis was er niet bij op de ploegvoorstelling. Hij is ziek en kampt met maagklachten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de derde ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina. Dat is de nummer 2 van de wereld. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag dan hetzelfde weer, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding zijn de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor bijna 25% van alle inbraken in één jaar. Michiel Praat van de FOD Binnenlandse Zaken legt uit hoe je inbraken kan voorkomen.
3: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen, oorvol en dergelijke, of dat lijkt het geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewonende indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewonende indruk mogelijk te maken.
2: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. Doorbraak in een phishingonderzoek. De federale politie heeft een jongen van 19 uit Antwerpen opgepakt. Hij was mogelijk de leider van een internationale phishingbende. De organisatie zou tientallen Belgische slachtoffers hebben gemaakt voor meer dan een half miljoen euro. Ze deden zich onder meer voor als valse bankmedewerkers. De jongen is aangehouden nu. Het onderzoek loopt. En in Barcelona, in Spanje, zit de ploegenvoorstelling voor de Ronde van Frankrijk erop. Die vond plaats aan de Sagrada Familia, dat is de iconische basiliek in Barcelona. Remco Evenepoel mocht er als kopman van zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe op het podium staan.
4: Een rit winnen, tijdrit winnen en dan hopelijk op het podium staan. Dat zou een heel mooie toer zijn voor mij. Maar als ik vijfde word en ik heb maximaal gegeven van mij en ik word op mijn waarde geklopt, ga ik ook tevreden zijn. Het is mijn derde toer dat ik ga starten. Dus uiteindelijk weet ik wel min of meer wat eraf komt. Maar natuurlijk niet meer in competitie geweest voor even. Dus we gaan gewoon proberen om er best mogelijke toer aan te maken.
2: Arnaud Delis was er niet bij op de ploegenvoorstelling. Hij is ziek en kampt met maagklachten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit. Vanavond en vannacht droog en helder, koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en ook kans op een bui.

0: freebie gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
1: Music matters.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding zijn de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor bijna 25% van alle inbraken in één jaar. Michiel Praat van de FOD Binnenlandse Zaken legt uit hoe je inbraken kan voorkomen.
3: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen oorvol en dergelijke, of dat lijkt het geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoonde indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor de bewoonde indruk mogelijk te maken.
2: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 25. Er raakt ook 85 anderen gewond, onder wie 2 kinderen. Dat melden lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky waarschuwt dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen. En op het WK voetbal stoot Spanje door naar de achtste finales. De Spanjaarden wonnen eenvoudig van Oostenrijk met 3-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen Portugal of Kroatië. Die spelen vannacht nog tegen elkaar. Vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en kans op een bui.